0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse dressuurploeg heeft zich tijdens de wereldkampioenschappen in Aken geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oranje eindigde als vijfde in de landenwedstrijd en een plaats bij de beste zes was voldoende voor een Olympisch ticket. En Nederland begon nog zo moeizaam aan die wedstrijd. Na de eerste dag stond de ploeg slechts elfde. Tamar Zwijstra en Rowena Weggelaar kwamen toen in actie en behaalden allebei een score van 65,342%. En daarna begon Nederland aan een flinke opmars. Dinja van Lieren reed met haar toppaard na een score van 74,161%. In de laatste lijn maakte het paard nog wel een fout en viel het even terug in draf, waardoor er wat punten verloren gingen. Marieke van der Putten maakte het karwei vervolgens af. Zij behaalde met Zantana een uitstekende score, 77,764%. En Nederland kwam daarmee uit op een totaal van 221,428 punten. En dat was genoeg om Zweden en Portugal achter zich te houden en dus het

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nieuwe eigenaren voor de Los Angeles Lakers. Investeerder Josh Kushner neemt de beroemde basketbalclub over. En dat doet hij samen met voormalig Disney-topman Bob Iger. Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de verkoop is een bedrag gemoeid van $12,5 miljard. Dat is omgerekend 10,8 miljard euro. En nooit eerder werd zoveel geld betaald voor een sportclub. Kushner en Iger nemen het meerderheidsbelang over van Mark Walter. En die betaalde nog geen jaar geleden $10 miljard. Voor zijn belang in de Lakers. In korte tijd is de waarde daarvan dus met $2,5 miljard gestegen. Lakers behoren tot de bekendste sportclubs ter wereld. Onder eigenaar Jerry Buss groeide de ploeg in de jaren 80 uit tot een internationaal merk. Spelers als Magic Johnson en James Worthy speelden daarin natuurlijk een belangrijke rol. En de Lakers wonnen in het totaal 17 NBA-titels. Alleen de Boston Celtics hebben er met 18 eentje meer. Laatste titel van de Lakers dateert van 2020. LeBron James was toen een van de belangrijkste spelers. Is er nu niet meer bij. Vertrekt namelijk naar de Philadelphia 76ers. En ook de komst van de Sloveense ster Luka Doncic heeft voorlopig nog geen nieuwe titel opgeleverd. Nieuwe eigenaren zeggen dat ze willen voortbouwen op het fundament van de club. Maar het doel blijft duidelijk. Ieder seizoen meedoen om het kampioenschap.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jonas Vijvers heeft bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham verrassend brons veroverd op de 400 meter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlander liep bovendien een nationaal record. Hij kwam over de finish na 44 seconden en 41 honderdste. In de laatste meters passeerde hij nog de Hongaar Molnar en stelde hij de derde plaats veilig. En Vijvers had eerder tijdens het toernooi al indruk gemaakt, want in de halve finales won hij zijn race. En dat deed hij voor de Britse topfavoriet Hudson Smith. Die was overigens in de finale wel de snelste in 44-17 en pakte voor de derde keer de Europese titel op de 400 meter. Zilver ging naar een Fransman, Kunta. Hij bleef Vijvers slechts 100ste van een seconde voor. En met zijn tijd verbeterde Vijvers niet alleen zijn persoonlijke record met 2200ste, maar ook het Nederlands record op naam van Lee Marvin Bonaventia. Daar ging 400ste vanaf. Nederlander had zijn hele seizoen afgestemd op deze Europese kampioenschappen. Hij liet verschillende andere wedstrijden schieten. En dat deed hij alleen maar om in Birmingham op zijn best te kunnen zijn. Opvallend genoeg voelde Vijvers zich vlak voor de finale naar eigen zeggen niet helemaal lekker. En des te blijer was hij dus met zijn race, zijn Nederlands record en natuurlijk ook met zijn bronzen medaille.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: miles away. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse estafetteploeg heeft bij de EK Langebaan in Parijs goud gepakt op de 4x100 meter vrije slag. Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Marit Steenbergen kwamen tot een tijd van 3:31.89. Italië werd tweede en Rusland maakte het podium compleet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederland lag bij de laatste wissel nog derde en daarna maakte Steenbergen het verschil. Ze zwom de slotafstand en bracht Oranje naar de koppositie. En voor Nederland is het de tweede estafettemedaille op dit EK. Eerder was er al zilver op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams. Prestaties roepen meteen herinneringen op aan de Golden Girls. Dat was de bijnaam voor het succesvolle Nederlandse kwartet. Dat bestond uit Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker, Marleen Veldhuis en Femke Heemskerk. Maar Steenbergen vindt het toch veel te vroeg om die vergelijking te maken. Ze noemt de huidige ploeg wel sterk en ziet mogelijkheden om verder te bouwen richting het WK en natuurlijk te spelen in Los Angeles van 2028. Nou, Steenbergen heeft zich op deze EK al meerdere keren getoond. Ze plaatst zich ook nog voor de finale van de 200 meter vrije slag. En daarin staat ze samen met Tessa Gielen op het programma. En Gielen plaatste zich bovendien ook nog eens voor de finale van de 50 meter rugslag. En dat deed ze met een persoonlijk record.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Xavi Hernandez is blij met zijn aanstelling als bondscoach van het Nederlands elftal. 46-jarige Spanjaard noemt het een grote eer en zegt zich sterk verbonden te voelen met het Nederlandse voetbal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Xavi werd opgeleid bij FC Barcelona. En daar was de invloed van Johan Cruijff en Rinus Michels altijd duidelijk voelbaar. Ook Louis van Gaal en Frenk Rijkaard speelden een belangrijke rol.

0: Als mogelijke assistent wordt Patrick Kluivert genoemd. Volgens Xavi is kennis van Nederlandse spelers en voetbalcultuur onmisbaar. En die kennis wil hij combineren met de ervaring van zijn eigen staf.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Cadillac heeft Marcin Butkowski aangesteld als de nieuwe teambaas van het Formule 1-team. Hij volgt Graham Lawton op. Die heeft de Amerikaanse renstal mogen leiden vanaf de voorbereiding op het Formule 1-avontuur. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een onbekende is Butkowski niet in de Formule 1. Hij werkte als aerodynamicus voor Prost, voor Ferrari en voor McLaren. En daarnaast kreeg hij de leiding over de technische afdeling van de autosportfederatie FIA. Ook was hij directeur bij Renault. In 2021 deelde hij daar de werkzaamheden van teambaas met Davide Brivio. Na zijn vertrek bij Renault werkte Butkowski als adviseur en analist. En nu keert hij dus terug naar de paddock. Zijn eerste wedstrijd als de teambaas van Cadillac wordt de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort. Cadillac is bezig aan het eerste seizoen in de Formule 1. Het team staat laatste in het constructeurskampioenschap en heeft nog geen punten gehaald. Butkowski moet daar dus verandering in gaan aanbrengen. Volgens de Pol moet de auto zich sneller ontwikkelen zonder daarbij het budgetplafond te overschrijden. En hij wil ook de samenwerking binnen het team verbeteren. Cadillac zegt dat met zijn aanstelling een nieuwe fase is begonnen. Wat vertrekkend teambaas Graham Lawton nu gaat doen, dat is nog niet bekend.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: on Pre Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 5 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mees Hilgers traint weer mee met de selectie van FC Twente. En daarmee lijkt er voorzichtig beweging te komen in het conflict tussen de verdediger en de club. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hilgers ontbrak eerder tijdens de eerste trainingen van de voorbereiding. En dat was opvallend, omdat hij als contractspeler wel in Enschede werd verwacht. Zijn contract werd in mei namelijk automatisch verlengd met een seizoen tot de zomer van 2027. En dat gebeurde omdat Hilgers zijn aflopende verbintenis niet voor de afgesproken datum had opgezegd. Verdediger stond ook nog eens lange tijd aan de kant met een zware kruisbandblessure en herstelde daar eigenlijk de afgelopen maanden van. Club liet in juni weten dat Hilgers zich gewoon voor de voorbereiding had moeten melden. En zijn afwezigheid leidde opnieuw tot gesprekken tussen beide partijen. Nu heeft Mees Hilgers de groepstraining dus hervat. Ja, wat dat precies betekent voor zijn toekomst bij FC Twente, dat is natuurlijk nu nog niet duidelijk. Maar Hilgers is een echte clubman. Speelt al sinds 2011 voor FC Twente. Kwam tot nu toe 129 keer uit voor het eerste elftal. En daarnaast is hij ook nog eens international van Indonesië.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi twijfelt over het vervolg van zijn voetbalcarrière. Argentijn heeft die twijfels gekregen na het overlijden van zijn vader Jorge. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jorge Messi overleed op 68-jarige leeftijd. En hij was niet alleen jarenlang de zaakwaarnemer van zijn zoon, maar ook zijn belangrijkste vertrouwenspersoon. Speelt een grote rol in de loopbaan van de Argentijnse superster. Messi zegt dat de voetbal altijd een belangrijk deel van zijn leven is geweest, maar door het verlies van zijn vader weet hij eigenlijk niet hoe lang hij nog wil doorgaan. Hij is ook alweer 39 natuurlijk. Messi speelt voor Inter Miami, is nog altijd de aanvoerder van Argentinië. En over het laatste WK, ja, dat kon zijn vader dus niet bijwonen. En Messi had gehoopt dat Jorge hem daar nog één keer zou zien spelen. Maar dan wel live. Argentijn zegt dat hij het toernooi medespeelde om de wens van zijn vader te vervullen. Hij wilde opnieuw wereldkampioen worden. Maar Argentinië verloor dus de finale van Spanje. Messi vertelt dat hij tijdens het toernooi emotioneel zwaar belast was. Een definitief besluit over zijn toekomst heeft hij overigens nog niet genomen. Hij wil nu eerst het overlijden van zijn vader verwerken. De lessen van Jorge Messi zullen volgens hem wel blijven voortleven. Messi wil zijn eigen kinderen dezelfde waarden meegeven als die hij van zijn vader heeft geleerd.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse dressuurploeg heeft zich tijdens de wereldkampioenschappen in Aken geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oranje eindigde als vijfde in de landenwedstrijd en een plaats bij de beste zes was voldoende voor een Olympisch ticket. En Nederland begon nog zo moeizaam aan die wedstrijd. Na de eerste dag stond de ploeg slechts elfde. Tamar Swijstra en Rowena Weggelaar kwamen toen in actie en behaalden allebei een score van 65,342%. En daarna begon Nederland aan een flinke opmars. Dinja van Lieren reed met haar toppaard na een score van 74,161%. In de laatste lijn maakte het paard nog wel een fout en viel het even terug in draf, waardoor er wat punten verloren gingen. Marieke van der Putten maakte het karwei vervolgens af. Zij behaalde met Zantana een uitstekende score, 77,764%. En Nederland kwam daarmee uit op een totaal van 221,428 punten. En dat was genoeg om Zweden en Portugal achter zich te houden en dus het Olympisch ticket veilig te stellen. Duitsland werd voor de 13e keer in de laatste 16 edities trouwens wereldkampioen. En voor Van der Putten en Van Lieren is het toernooi nog niet voorbij. Want zij hebben zich namelijk ook geplaatst voor de individuele Grand Prix Special.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nieuwe eigenaren voor de Los Angeles Lakers. Investeerder Josh Kushner neemt de beroemde basketbalclub over. En dat doet hij samen met voormalig Disney-topman Bob Iger. Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de verkoop is een bedrag gemoeid van $12,5 miljard. Dat is omgerekend 10,8 miljard euro. En nooit eerder werd zoveel geld betaald voor een sportclub. Kushner en Iger nemen het meerderheidsbelang over van Mark Walter. En die betaalde nog geen jaar geleden $10 miljard. Voor zijn belang in de Lakers. In korte tijd is de waarde daarvan dus met $2,5 miljard gestegen. Lakers behoren tot de bekendste sportclubs ter wereld. Onder eigenaar Jerry Buss groeide de ploeg in de jaren 80 uit tot een internationaal merk. Spelers als Magic Johnson en James Worthy speelden daarin natuurlijk een belangrijke rol. En de Lakers wonnen in het totaal 17 NBA-titels. Alleen de Boston Celtics hebben er met 18 eentje meer. Laatste titel van de Lakers dateert van 2020. LeBron James was toen een van de belangrijkste spelers. Is er nu niet meer bij. Vertrekt namelijk naar de Philadelphia 76ers. En ook de komst van de Sloveense ster Luka Doncic heeft voorlopig nog geen nieuwe titel opgeleverd. Nieuwe eigenaren zeggen dat ze willen voortbouwen op het fundament van de club. Maar het doel blijft duidelijk. Ieder seizoen meedoen om het kampioenschap.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jonas Vijvers heeft bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham verrassend brons veroverd op de 400 meter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlander liep bovendien een nationaal record. Hij kwam over de finish na 44 seconden en 41 honderdste. In de laatste meters passeerde hij nog de Hongaar Molnar en stelde hij de derde plaats veilig. En Vijvers had eerder tijdens het toernooi al indruk gemaakt, want in de halve finales won hij zijn race. En dat deed hij voor de Britse topfavoriet Hudson Smith. Die was overigens in de finale wel de snelste in 44-17 en pakte voor de derde keer de Europese titel op de 400 meter. Zilver ging naar een Fransman, Kunta. Hij bleef Vijvers slechts 100ste van een seconde voor. En met zijn tijd verbeterde Vijvers niet alleen zijn persoonlijke record met 2200ste, maar ook het Nederlands record op naam van Lee Marvin Bonavacia. Daar ging 400ste vanaf. Nederlander had zijn hele seizoen afgestemd op deze Europese kampioenschappen. Hij liet verschillende andere wedstrijden schieten. En dat deed hij alleen maar om in Birmingham op zijn best te kunnen zijn. Opvallend genoeg voelde Vijvers zich vlak voor de finale naar eigen zeggen niet helemaal lekker. En des te blijer was hij dus met zijn race, zijn Nederlands record en natuurlijk ook met zijn bronzen medaille.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er niet veel files in het land. Wel rijdt het langzaam op de A59, knooppunt Zonsdiel richting Den Bosch. Tussen Drunen-West en Vlijmen doe je er 5 minuten langer over. Dan nog een melding vanuit de NS, want door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse estafetteploeg heeft bij de EK Langebaan in Parijs goud gepakt op de 4x100 meter vrije slag. Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Marit Steenbergen kwamen tot een tijd van 3:31.89. Italië werd tweede en Rusland maakte het podium compleet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederland lag bij de laatste wissel nog derde en daarna maakte Steenbergen het verschil. Ze zwom de slotafstand en bracht Oranje naar de koppositie. En voor Nederland is het de tweede estafettemedaille op dit EK. Eerder was er al zilver op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams. Prestaties roepen meteen herinneringen op aan de Golden Girls. Dat was de bijnaam voor het succesvolle Nederlandse kwartet. Dat bestond uit Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker, Marleen Veldhuis en Femke Heemskerk. Maar Steenbergen vindt het toch veel te vroeg om die vergelijking te maken. Ze noemt de huidige ploeg wel sterk en ziet de mogelijkheden om verder te bouwen richting het WK en natuurlijk te spelen in Los Angeles van 2028. Nou, Steenbergen heeft zich op deze EK al meerdere keren getoond. Ze plaatst zich ook nog voor de finale van de 200 meter vrije slag. En daarin staat ze samen met Tessa Gielen op het programma. En Gielen plaatste zich bovendien ook nog eens voor de finale van de 50 meter rugslag. En dat deed ze met een persoonlijk record.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er niet veel files in het land. Wel zijn er twee wegen afgesloten. De A4 Den Haag richting Amsterdam, die is dicht bij de Schiphol-tunnel vanwege een te hoog voertuig. Naar verwachting is hij nog dicht tot 7:45 vanochtend. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn is een ongeluk gebeurd tussen Loenersloot en Vinkeveen. En daarom is de weg ook hier afgesloten. Dan nog een bericht vanuit de NS van Toorn kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Xavi Hernández is blij met zijn aanstelling als bondscoach van het Nederlands elftal. 46-jarige Spanjaard noemt het een grote eer en zegt zich sterk verbonden te voelen met het Nederlandse voetbal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Xavi werd opgeleid bij FC Barcelona en daar was de invloed van Johan Cruijff en Rinus Michels altijd duidelijk voelbaar. Ook Louis van Gaal en Frenk Rijkaard speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van Xavi. Onder Van Gaal maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van Barcelona. Hij noemt zichzelf daarom zelfs een beetje zoon van het Nederlands voetbal. Als bondscoach wil Xavi aanvallend spelen met veel balbezit, creativiteit en ook overtuiging. Winnen staat volgens hem altijd voorop, maar hij wil Oranje ook voetbal laten spelen waar de supporters van kunnen genieten. Xavi ziet de voldoende kwaliteit in de selectie en vindt dat er een goede basis ligt om op voor te bouwen. De KNVB en de nieuwe bondscoach werken inmiddels aan de samenstelling van de technische staf. Xavi wil daarin ook Nederlandse trainers opnemen en als mogelijke assistent wordt Patrick Kluivert genoemd. Volgens Xavi is kennis van Nederlandse spelers en voetbalcultuur onmisbaar en die kennis wil hij combineren met de ervaring van zijn eigen staf.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Cadillac heeft Marcin Butkowski aangesteld als de nieuwe teambaas van het Formule 1-team. Hij volgt Graham Lawton op. Die heeft de Amerikaanse renstal mogen leiden vanaf de voorbereiding op het Formule 1-avontuur. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een onbekende is Butkowski niet in de Formule 1. Hij werkte als aerodynamicus voor Prost, voor Ferrari en voor McLaren. En daarnaast kreeg hij de leiding over de technische afdeling van de Autosportfederatie FIA. Ook was hij directeur bij Renault. In 2021 deelde hij daar de werkzaamheden van teambaas met Davide Brivio. Na zijn vertrek bij Renault werkte Butkowski als adviseur en analist. En nu keert hij dus terug naar de paddock. Zijn eerste wedstrijd als de teambaas van Cadillac wordt de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort. Cadillac is bezig aan het eerste seizoen in de Formule 1. Het team staat laatste in het constructeurskampioenschap en heeft nog geen punten gehaald. Butkowski moet daar dus verandering in gaan aanbrengen. Volgens de Pool moet de auto zich sneller ontwikkelen zonder daarbij het budgetplafond te overschrijden. En hij wil ook de samenwerking binnen het team verbeteren. Cadillac zegt dat met zijn aanstelling een nieuwe fase is begonnen. Wat vertrekkend teambaas Graham Lawton nu gaat doen, dat is nog niet bekend.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Er staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein. Je doet er 10 minuten langer over. 15 minuten vertraging op de A59 Os richting Den Bosch tussen Os-Oost en Nuland. Dan de N201 uit Horen richting Hilversum, want een ongeluk veroorzaakt daar vertraging tussen Wilnis en de aansluiting met de A2. Je doet hier 15 minuten langer over. En dan nog de boerenprotesten, want dat wordt gemerkt op de N279 richting Den Bosch. Tussen Heeswijk, Dinter en de aansluiting met de A2 rijden trekkers en daarom doe je er 10 minuten langer over. Tot slot nog een melding vanuit de NS, want door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mees Hilgers traint weer mee met de selectie van FC Twente. En daarmee lijkt er voorzichtig beweging te komen in het conflict tussen de verdediger en de club. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hilgers ontbrak eerder tijdens de eerste trainingen van de voorbereiding. En dat was opvallend, omdat hij als contractspeler wel in Enschede werd verwacht. Zijn contract werd in mei namelijk automatisch verlengd met een seizoen tot de zomer van 2027. En dat gebeurde omdat Hilgers zijn aflopende verbintenis niet voor de afgesproken datum had opgezegd. Verdediger stond ook nog eens lange tijd aan de kant met een zware kruisbandblessure en herstelde daar eigenlijk de afgelopen maanden van. Club liet in juni weten dat Hilgers zich gewoon voor de voorbereiding had moeten melden en zijn afwezigheid leidde opnieuw tot gesprekken tussen beide partijen. Nou, nu heeft Mees Hilgers de groepstraining dus hervat. Ja, wat dat precies betekent voor zijn toekomst bij FC Twente, dat is natuurlijk nu nog niet duidelijk. Maar Hilgers is een echte clubman. Speelt al sinds 2011 voor FC Twente. Kwam tot nu toe 129 keer uit voor het eerste elftal. En daarnaast is hij ook nog eens international van Indonesië.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam in Nederland op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Waardenburg en Alfrit Kerkdriel is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je doet er 10 minuten langer over. Op de A12 richting de Duitse grens wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En vanaf 7 betekent dat 10 minuten extra. Duitse grenscontroles gebeuren ook op de A76 richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg doe je er 10 minuten langer over. Verreweg de meeste vertraging op de A59 richting Den Bosch. Rijden trekkers richting Den Bosch voor de boerenprotesten daar. En daarom rijdt het langzaam tussen Os en Rosmalen-Oost. Je doet er hier 50 minuten langer over.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi twijfelt over het vervolg van zijn voetbalcarrière. Argentijn heeft die twijfels gekregen na het overlijden van zijn vader Jorge. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jorge Messi overleed op 68-jarige leeftijd. En hij was niet alleen jarenlang de zaakwaarnemer van zijn zoon, maar ook zijn belangrijkste vertrouwenspersoon. Speelde een grote rol in de loopbaan van de Argentijnse superster. Messi zegt dat de voetbal altijd een belangrijk deel van zijn leven is geweest, maar door het verlies van zijn vader weet hij eigenlijk niet hoe lang hij nog wil doorgaan. Hij is ook alweer 39 natuurlijk. Messi speelt voor Inter Miami, is nog altijd de aanvoerder van Argentinië. En over het laatste WK, ja, dat kon zijn vader dus niet bijwonen. En Messi had gehoopt dat Jorge hem daar nog één keer zou zien spelen. Maar dan wel live. Argentijn zegt dat hij het toernooi medespeelde om de wens van zijn vader te vervullen. Hij wilde opnieuw wereldkampioen worden. Maar Argentinië verloor dus de finale van Spanje. Messi vertelt dat hij tijdens het toernooi emotioneel zwaar belast was. Een definitief besluit over zijn toekomst heeft hij overigens nog niet genomen. Hij wil nu eerst het overlijden van zijn vader verwerken. De lessen van Jorge Messi zullen volgens hem wel blijven voortleven. Messi wil zijn eigen kinderen dezelfde waarde meegeven als die hij van zijn vader heeft geleerd.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 30 kilometer vertraging op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen rijdt het langzaam over 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De A59 richting Den Bosch is dicht tussen Oss-Oost en Nuland. In de start van de file van de boerenprotesten is een ernstig ongeluk gebeurd. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Die boerenprotesten die veroorzaken wel nog file op de A59 ook richting Den Bosch. En wel tussen Oss en knooppunt Hintham. 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de N331 Emmeloord richting Zwolle. Want daar sta je 10 minuten in de file tussen de Werkerlaan en de Stadhagenallee.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een terugkeer van Hans Hateboer naar FC Groningen is niet uitgesloten. Directeur Frank van Mosselveld bevestigt dat er contact is met de 32-jarige verdediger. Maar van een concrete transfer is op dit moment nog geen sprake. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hateboer zit zonder club nadat zijn contract bij het Franse Stade Rennes deze zomer afliep. Omdat hij momenteel veel tijd doorbrengt met familie en vrienden in het noorden van Nederland, ontstond onder supporters al snel het gerucht over een terugkeer naar Groningen. Van Mosselveld benadrukt dat het voorlopig bij die geruchten blijft. Tegelijkertijd vindt hij het ook wel logisch dat de club kijkt naar spelers met een Groningse achtergrond en een grote staat van dienst. En als zich een goede kans voordoet, dan zou het volgens de directeur vreemd zijn om daar dan niks mee te doen. Hateboer maakte in 2014 zijn debuut in het eerste elftal van FC Groningen. Een jaar later won hij met de club de KNVB-beker. Vervolgens vertrok hij naar Italië en daar speelde hij jarenlang voor Atalanta Bergamo. En later kwam hij dus in Frankrijk nog uit voor Stade Rennes. 12-voudig international van Oranje is nu transfervrij. Of hij zijn loopbaan daadwerkelijk gaat voortzetten bij zijn oude club, dat zal de komende tijd moeten blijken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen iets toe, 50 kilometer in totaal nu, onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Beest, 11 kilometer met 25 minuten oponthoud. Op de A12 heeft het verkeer vertraging in de richting van de Duitse grens door de Duitse grenscontroles. Vanaf Zevenaar betekent dat 15 minuten file rijden. Op de A59 richting Den Bosch is in de start van de files door de boerenprotesten een ernstig ongeluk gebeurd. Daarom is de weg nu dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Dan nog recreatieverkeer gemeld in de richting van Zeeland op de N57. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis doe je er 10 minuten langer over.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord versterkt zich met de Spaanse linksback Gavi Lopez. 24-jarige verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van Real Sociedad. En de Rotterdammers hebben bovendien een optie om hem daarna definitief over te nemen. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Komst van Lopez is nodig vanwege de zware knieblessure van Jordan Bos. De Australiër liep die blessure op tijdens het WK en komt waarschijnlijk voor de winterstop niet meer in actie. Gijs Smal bleef daardoor als enige echte linksback over in de selectie. Ook hij kon vanwege blessureproblemen dit seizoen nog niet spelen. Trainer Giovanni van Bronckhorst kan eventueel Mika Marmol of Tijmen Wessels als linksback gebruiken, maar Feyenoord ziet beide spelers vooral toch als centrale verdediger. Gavi Lopez staat bij Real Sociedad nog onder contract tot de zomer van 2030. Hij speelde eerder voor Deportivo Alaves en kwam het afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Real Oviedo. En met die club degradeerde hij uit de Spaanse hoogste klasse. Lopez speelde in 2024 ook nog 5 interlands voor Jong Spanje. Real Sociedad betaalde 2 jaar geleden nog 6,5 miljoen voor hem. En nu krijgt hij bij Feyenoord dus de kans om zich te laten zien in de Eredivisie.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden op de Nederlandse wegen. 110 kilometer file op dit moment. Verreweg de meeste vertraging op de A2 richting Den Bosch. En dat heeft te maken met de boerenprotesten. Tussen afrit Everdingen en afrit Kerkdriel rijdt het langzaam over 25 kilometer... met 35 minuten vertraging. Op de A12 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens... en daarom heb je vanaf 7 naar 20 minuten oponthoud. De A59 richting Den Bosch die is dicht na een ernstig ongeluk... tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Dan nog recreatieverkeer in Zeeland. Dat veroorzaakt op verschillende wegen vertraging. Onder andere op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis... doe je er 10 minuten langer over.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Isaac Hadjar maakt een sterke indruk tijdens zijn eerste seizoen bij Red Bull, maar ziet zelf nog voldoende ruimte voor verbetering. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Franse coureur presteert vooral tijdens de kwalificaties opvallend goed. Dan is hij gemiddeld slechts 237.000ste van een seconde langzamer dan zijn teamgenoot Max Verstappen. Vergeleken met de eerdere teamgenoten van de Nederlander is dit een bijzonder klein verschil. Hadjar zegt niet verbaasd te zijn over zijn eigen prestaties. Hij wijst erop dat hij inmiddels bezig is aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 en dus ook al de nodige ervaring heeft opgedaan. Tijdens de races is het verschil met Verstappen wel veel groter. Op zondag loopt de achterstand gemiddeld op tot bijna een halve seconde per ronde. Vooral de manier waarop Verstappen zijn banden, tempo en energie tijdens een wedstrijd beheert is volgens Hadjar van een ander niveau. Ook Red Bull zelf heeft nog werk te doen. Tijdens het raceweekend in Hongarije had Hadjar veel moeite om goede balans in de auto te vinden. En dat zijn opmerkingen over de auto vrijwel overeenkomen met die van Verstappen. Dat stelt hem dan wel weer gerust. Het betekent volgens Hadjar dat beide coureurs dezelfde technische problemen voelen en de ontwikkeling van de auto dus ook dezelfde kant op willen sturen. De tweede helft van het seizoen wil de Fransman zich vooral verbeteren op de langere runs tijdens de races.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. Daarbij veroorzaken boerenprotesten vertraging op diverse wegen. En dat merkt het verkeer vooral op de A2 Utrecht richting Eindhoven. Daar rijdt het langzaam over 30 kilometer tussen Culemborg en afrit Sint-Michielsgestel. De vertraging is opgelopen tot 50 minuten. De A12 Duitse grens richting Arnhem, want er wordt aan de Duitse grens gecontroleerd. En daarom sta je vanaf Duiven 15 minuten in de file. De A59 Os richting Den Bosch, daar is een ernstig ongeluk gebeurd tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2, want de weg is afgesloten. Dan nog de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Haps en Malden is ook een ongeluk gebeurd. Het rijdt daar langzaam over 5 kilometer met 30 minuten vertraging.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tijani Reinders staat volgens verschillende berichten voor een opvallende transfer. Nederlandse middenvelder kan Manchester City namelijk gaan verruilen voor het Saoedische Al-Ghazia. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Manchester City zou ongeveer 61 miljoen euro ontvangen voor de 28-jarige Oranje International. De Engelse club betaalde vorig jaar zelf nog 55 miljoen euro om hem over te nemen van AC Milan. Reinders tekende in Manchester een contract tot de zomer van 2030. En in zijn eerste seizoen kwam hij in 50 wedstrijden tot 7 goals en 8 keer een assist. Hij won met City de League Cup en de FA Cup. Maar de laatste maanden moest hij echter steeds vaker genoegen nemen met een plaats op de reservebank. Na het vertrek van de coach Pep Guardiola kiest de nieuwe trainer Enzo Maresca eigenlijk voor een andere invulling van het middenveld. City trok deze zomer al de Engelse international Elliot Anderson aan en hoopt zich ook nog eens te versterken met Enzo Fernandez. Bij Al-Ghazia ligt voor Reinders een contract klaar voor 4 seizoenen. En hij kan daar naar verluid een veelvoud verdienen van zijn huidige jaarsalaris van ongeveer 7 miljoen euro. In Saoedi-Arabië zou hij onder andere de Marokkaanse linksback Soufiane El Karouani als ploeggenoot krijgen. Mogelijke transfer volgt dan weer kort na de overstap van Crescencio Summerville naar Al Hilal. Reinders speelde tot nu toe 35 interlands voor het Nederlands elftal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. Er staat 200 kilometer file. Onder andere boerenprotesten veroorzaken vertraging op de A2. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en knooppunt Empel rijden tractoren op de weg. En dat veroorzaakt een file van 20 kilometer met 25 minuten oponthoud. De A12, Duitse grens richting Arnhem. 25 minuten vertraging tussen de Duitse grens en Duiven. De A59 is dicht in de richting van Den Bosch. Door een ernstig ongeluk tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. De verwachte eindtijd van de wegafsluiting is 4 uur vanmiddag. De A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Molde loopt het verkeer een flinke vertraging op. 40 minuten en dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. Een autobrand veroorzaakt vertraging op de A76 Belgische grens richting Duitsland. Tussen knooppunt Kerensheide en Spouwbeek is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 tot 15 minuten. Tot slot nog de A76 richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Spouwbeek 45 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is afgesloten.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tess Schouten laat zich niet langer afremmen door de gezondheidsproblemen waar ze de afgelopen 2 jaar mee te maken heeft gehad. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat onderstreept de 25-jarige zwemster op de Europese kampioenschappen in Parijs. Daar plaatste ze zich overtuigend voor de finale van de 200 meter schoolslag. Schouten werd 2 jaar geleden plotseling getroffen door een mysterieus virus. En dat veroorzaakte vervelende lichamelijke uitvalsverschijnselen en bracht natuurlijk ook lange tijd angst en onzekerheid met zich mee. Klachten zijn nog niet volledig verdwenen. Als ze tijdens trainingen of wedstrijden te zwaar wordt belast, dan krijgt ze soms steken en tintelingen in haar arm. Maar Schouten ziet die signalen tegenwoordig vooral als een waarschuwing van haar lichaam. Ze weet daardoor beter wanneer ze de grens heeft bereikt en gewoon wat rustiger aan moet doen. Nou, volgens Schouten gaat het geleidelijk ook steeds beter. Haar gezondheid is niet langer het belangrijkste onderwerp in haar dagelijks leven en ze wil de klachten ook niet als excuus gebruiken als er mindere prestaties zijn. Wel merkt ze dat de zware wedstrijden nog altijd invloed hebben op haar nachtrust bijvoorbeeld. Na intensieve races heeft ze toch vaak moeite om in slaap te komen. Ondanks alles blijft Schouten sportief presteren. Met haar plaats in de finale van de 200 meter schoolslag krijgt ze in Parijs opnieuw een kans op een Europese medaille.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Iga Swiatek heeft het WTA-toernooi van Toronto gewonnen. Poolse tennister was in de finale met 6-2 en 6-3 te sterk voor Elena Rybakina uit Kazachstan. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio. En met die overwinning geeft ze bovendien een krachtige boodschap af aan de mensen die haar de afgelopen maanden bekritiseerden. Titel komt voor de voormalig nummer 1 van de wereld, namelijk op een heel belangrijk moment. Swiatek kende tot nu toe een moeizaam seizoen en was op de wereldranglijst teruggevallen naar plek 8. Ze had dit jaar nog geen enkele finale bereikt, ook niet tijdens de Grand Slam toernooien. En in Toronto liet de Poolse vanaf het begin van deze week echter zien dat de goede vorm aan terugkeren is. In de finale tegen de nummer 2 van de wereld nam Swiatek onmiddellijk het initiatief. Ze bepaalde het tempo en gaf de tegenstander nauwelijks gelegenheid om in de wedstrijd te komen. En na 75 minuten was de overwinning veilig gesteld. Het is voor haar de 12e titel op een WTA 1000 toernooi. Daarmee passeert ze Arina Sabalenka. Alleen Serena Williams won met 13 titels nog vaker een toernooi uit deze categorie. Swiatek heeft nu bovendien alle grote Noord-Amerikaanse hardcore toernooien minstens 1 keer gewonnen. Na afloop sprak ze zich uit over de kritiek en negatieve reacties die ze de afgelopen maanden ontving. Swiatek draagt de titel op aan iedereen die te maken krijgt met oneerlijke oordelen en haat. Ze riep hen op om vooral in zichzelf te blijven geloven. De overwinning is een flinke opsteker natuurlijk ook in aanloop naar de US Open in New York. En dat toernooi begint eind augustus.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er gebeurt een hoop op de weg met onder andere veel recreatieverkeer en ongelukken. En dat merkt het verkeer op de A2 richting Eindhoven. Want daar ligt afgevallen lading tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Batadorp. Daarom is de weg dicht. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum sta je in de file door een ongeluk. 10 minuten vertraging, wel is de weg daar inmiddels weer vrij. Dan de A59, die is dicht richting Den Bosch tussen knooppunt Paalgraven en Nuland door een ernstig ongeluk. De weg is nog dicht tot naar verwachting 4 uur vanmiddag. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. De A73 richting Nijmegen, ook hier een ongeval. Alleen dan tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg. Ook hier is de weg weer vrij, maar je staat nog 20 minuten in de file. De A76 richting Duitsland. Daar staat een kapotte vrachtauto tussen Stijn en Nut op de rechte rijstrook. Daarom heb je 20 minuten vertraging. Tot slot nog de A76 richting Geleen. Want tussen Heerlen-Noord en Geleen sta je 10 minuten in de file door een ongeluk.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De manier waarop het Formule 1-team van Haas is georganiseerd belemmert de groei van de Amerikaanse renstal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dat zegt de voormalig Ferrari race-engineer Rob Smedley. Haas werkt sinds zijn entree in de Formule 1 in 2016 nauw samen met Ferrari. En dankzij die constructie kon het team relatief goedkoop aan het kampioenschap deelnemen. Maar volgens Smedley heeft die werkwijze inmiddels ook een nadeel. Haas begint regelmatig goed aan een seizoen, maar zakt daarna terug omdat het team de ontwikkelingsstrijd met de concurrentie niet kan bijhouden. Voormalig Formule 1-presentator Jake Humphrey deelt die kritiek. Hij noemt Haas zelfs het meest frustrerende team op de grid. De renstal begint volgens hem geregeld met een snelle auto, maar beschikt dan niet over de middelen om die gedurende het seizoen voldoende te verbeteren. Smedley benadrukt dat het niet ligt aan de mensen die voor Haas werken. Hij is juist heel positief over de aanpak van de teambaas Komatsu en de kwaliteiten van coureur Oliver Bierman. Humphrey zou Komatsu en Bierman daarom graag eens zien werken bij een renstal die wel over voldoende middelen beschikt om structureel vooraan mee te doen. Haas staat momenteel zevende in het constructeurskampioenschap. 21 punten werden behaald. Oliver Bierman bezet de 13e plaats bij de coureurs en zijn teamgenoot Esteban Ocon staat 17e.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de weg met 270 kilometer file. Dat komt onder andere door recreatieverkeer en diverse ongelukken. En dat merkt het verkeer op de A15 richting Gorkum. Want tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam heeft men te maken met een ongeval. De weg is daar weer vrij, maar reken op een kwartier op onthoud. De A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd kom je een kapotte vrachtauto tegen. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 tot 20 minuten. Ook 20 minuten vertraging op de A58 richting Eindhoven. Na een ongeluk is de weg weer vrij tussen Moergestel en Oorschot. De A59 Os richting Den Bosch, want een ernstig ongeluk is gebeurd tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Naar verwachting blijft de weg nog dicht tot 4 uur vanmiddag. Tot slot nog de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Nijmegen-Dukenburg doe je er een kwartier langer over.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een terugkeer van Hans Hateboer naar FC Groningen is niet uitgesloten. Directeur Frank van Mosselveld bevestigt dat er contact is met de 32-jarige verdediger. Maar van een concrete transfer is op dit moment nog geen sprake. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hateboer zit zonder club nadat zijn contract bij het Franse Stade Rennes deze zomer afliep. Omdat hij momenteel veel tijd doorbrengt met familie en vrienden in het noorden van Nederland, ontstond onder supporters al snel het gerucht over een terugkeer naar Groningen. Van Mosselveld benadrukt dat het voorlopig bij die geruchten blijft. Tegelijkertijd vindt hij het ook wel logisch dat de club kijkt naar spelers met een Groningse achtergrond en een grote staat van dienst. En als zich een goede kans voordoet, dan zou het volgens de directeur vreemd zijn om daar dan niks mee te doen. Hateboer maakte in 2014 zijn debuut in het eerste elftal van FC Groningen. Een jaar later won hij met de club de KNVB-beker. Vervolgens vertrok hij naar Italië en daar speelde hij jarenlang voor Atalanta Bergamo. En later kwam hij dus in Frankrijk nog uit voor Stade Rennes. 12-voudig international van Oranje is nu transfervrij. Of hij zijn loopbaan daadwerkelijk gaat voortzetten bij zijn oude club, dat zal de komende tijd moeten blijken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord versterkt zich met de Spaanse linksback Gavi Lopez. 24-jarige verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van Real Sociedad. En de Rotterdammers hebben bovendien een optie om hem daarna definitief over te nemen. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Komst van Lopez is nodig vanwege de zware knieblessure van Jordan Bos. De Australiër liep die blessure op tijdens het WK en komt waarschijnlijk voor de winterstop niet meer in actie. Gijs Smal bleef daardoor als enige echte linksback over in de selectie. Ook hij kon vanwege blessureproblemen dit seizoen nog niet spelen. Trainer Giovanni van Bronckhorst kan eventueel Mika Marmol of Tijmen Wessels als linksback gebruiken, maar Feyenoord ziet beide spelers vooral toch als centrale verdediger. Gavi Lopez staat bij Real Sociedad nog onder contract tot de zomer van 2030. Hij speelde eerder voor Deportivo Alaves en kwam het afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Real Oviedo. En met die club degradeerde hij uit de Spaanse hoogste klasse. Lopez speelde in 2024 ook nog 5 interlands voor Jong Spanje. Real Sociedad betaalde 2 jaar geleden nog 6,5 miljoen voor hem. En nu krijgt hij bij Feyenoord dus de kans om zich te laten zien in de Eredivisie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Isaac Hadjar maakt een sterke indruk tijdens zijn eerste seizoen bij Red Bull, maar ziet zelf nog voldoende ruimte voor verbetering. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Franse coureur presteert vooral tijdens de kwalificaties opvallend goed. Dan is hij gemiddeld slechts 237.000ste van een seconde langzamer dan zijn teamgenoot Max Verstappen. Vergeleken met de eerdere teamgenoten van de Nederlander is dit een bijzonder klein verschil. Hadjar zegt niet verbaasd te zijn over zijn eigen prestaties. Hij wijst erop dat hij inmiddels bezig is aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 en dus ook al de nodige ervaring heeft opgedaan. Tijdens de races is het verschil met Verstappen wel veel groter. Op zondag loopt de achterstand gemiddeld op tot bijna een halve seconde per ronde. Vooral de manier waarop Verstappen zijn banden, tempo en energie tijdens een wedstrijd beheert is volgens Hadjar van een ander niveau. Ook Red Bull zelf heeft nog werk te doen. Tijdens het raceweekend in Hongarije had Hadjar veel moeite om goede balans in de auto te vinden. En dat zijn opmerkingen over de auto vrijwel overeenkomen met die van Verstappen. Dat stelt hem dan wel weer gerust. Het betekent volgens Hadjar dat beide coureurs dezelfde technische problemen voelen en de ontwikkeling van de auto dus ook dezelfde kant op willen sturen. De tweede helft van het seizoen wil de Fransman zich vooral verbeteren op de langere runs tijdens de races.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 300 kilometer file. De drukte is een combinatie van recreatieverkeer, langzaam rijdende trekkers en ongelukken. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp. 3 kwartier extra reistijd. Er ligt een container op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Deil. 20 minuten. Op de A7 Horen richting Zaanstad is een ongeluk gebeurd tussen afrit A van Horen en afrit Weide-Wormer. 1 uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn er dicht. A28 Utrecht richting Zwolle voor Amersfoort-Vathorst. 20 minuten oponthoud na aanrijding. En de A59 Os richting Den Bosch is na een ongeluk van vanochtend nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland. Verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tijani Reinders staat volgens verschillende berichten voor een opvallende transfer. Nederlandse middenvelder kan Manchester City namelijk gaan verruilen voor het Saoedische Al-Ghazia. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Manchester City zou ongeveer 61 miljoen euro ontvangen voor de 28-jarige Oranje International. Engelse club betaalde vorig jaar zelf nog 55 miljoen euro om hem over te nemen van AC Milan. Reinders tekende in Manchester een contract tot de zomer van 2030. En in zijn eerste seizoen kwam hij in 50 wedstrijden tot 7 goals en 8 keer een assist. Hij won met City de League Cup en de FA Cup. Maar de laatste maanden moest hij echter steeds vaker genoegen nemen met een plaats op de reservebank. Na het vertrek van de coach Pep Guardiola kiest de nieuwe trainer Enzo Maresca eigenlijk voor een andere invulling van het middenveld. City trok deze zomer al de Engelse international Elliot Anderson aan en hoopt zich ook nog eens te versterken met Enzo Fernandez. Bij Al-Ghazia ligt voor Reinders een contract klaar voor 4 seizoenen. En hij kan daar naar verluid een veelvoud verdienen van zijn huidige jaarsalaris van ongeveer 7 miljoen euro. In Saoedi-Arabië zou hij onder andere de Marokkaanse linksback Soufiane El Karouani als ploeggenoot krijgen. De mogelijke transfer volgt dan weer kort na de overstap van Crescencio Summerville naar Al-Hilal. Reinders speelde tot nu toe 35 interlands voor het Nederlands elftal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 300 kilometer file. Dat is een combinatie van recreatieverkeer, langzaam rijdende trekkers en ongelukken. De langste file staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Batendorp 20 minuten oponthoud. Er ligt een container op de weg, twee rijstroken zijn dicht. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Vianen een half uur vertraging. Er rijden trekkers op de weg. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad voor afrit Weide-Wormer een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven een half uur door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten oponthoud. Er zaten vrachtwagen met pech. De A325 Nijmegen richting Arnhem tussen het Gelredome en Knoop het Velperbroek. Drie kwartier extra reistijd na een ongeluk.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tess Schouten laat zich niet langer afremmen door de gezondheidsproblemen waar ze de afgelopen 2 jaar mee te maken heeft gehad. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat onderstreept de 25-jarige zwemster op de Europese kampioenschappen in Parijs. Daar plaatste ze zich overtuigend voor de finale van de 200 meter schoolslag. Schouten werd 2 jaar geleden plotseling getroffen door een mysterieus virus. En dat veroorzaakte vervelende lichamelijke uitvalsverschijnselen en bracht natuurlijk ook lange tijd angst en onzekerheid met zich mee. Klachten zijn nog niet volledig verdwenen. Als ze tijdens trainingen of wedstrijden te zwaar wordt belast, dan krijgt ze soms steken en tintelingen in haar arm. Maar Schouten ziet die signalen tegenwoordig vooral als een waarschuwing van haar lichaam. Ze weet daardoor beter wanneer ze de grens heeft bereikt en gewoon wat rustiger aan moet doen. Nou, volgens Schouten gaat het geleidelijk ook steeds beter. Haar gezondheid is niet langer het belangrijkste onderwerp in haar dagelijks leven en ze wil de klachten ook niet als excuus gebruiken als er mindere prestaties zijn. Wel merkt ze dat zware wedstrijden nog altijd invloed hebben op haar nachtrust bijvoorbeeld. Na intensieve races heeft ze toch vaak moeite om in slaap te komen. Ondanks alles blijft Schouten sportief presteren. Met haar plaats in de finale van de 200 meter schoolslag krijgt ze in Parijs opnieuw een kans op een Europese medaille.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg, met name in het zuiden van het land. Er staat 250 kilometer file. Langs de files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Batendorp en Knopen de Hocht een half uur vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Bodegraven een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Dordrecht een half uur oponthoud. Door een vrachtwagen met pech. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen Paalgraven en Nuland na een ongeluk vanochtend. Verkeer van Os naar Den Bosch kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elden en Knoopend Velperbroek een uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Iga Swiatek heeft het WTA-toernooi van Toronto gewonnen. Poolse tennister was in de finale met 6-2 en 6-3 te sterk voor Elena Rybakina uit Kazachstan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio. En met die overwinning geeft ze bovendien een krachtige boodschap af aan de mensen die haar de afgelopen maanden bekritiseerden. Titel komt voor de voormalig nummer 1 van de wereld, namelijk op een heel belangrijk moment. Swiatek kende tot nu toe een moeizaam seizoen en was op de wereldranglijst teruggevallen naar plek 8. Ze had dit jaar nog geen enkele finale bereikt, ook niet tijdens de Grand Slam toernooien. En in Toronto liet de Poolse vanaf het begin van deze week echter zien dat de goede vorm aan terugkeren is. In de finale tegen de nummer 2 van de wereld nam Swiatek onmiddellijk het initiatief. Ze bepaalde het tempo en gaf de tegenstander nauwelijks gelegenheid om in de wedstrijd te komen. En na 75 minuten was de overwinning veilig gesteld. Het is voor haar de 12e titel op een WTA 1000 toernooi. Daarmee passeert ze Arina Sabalenka. Alleen Serena Williams won met 13 titels nog vaker een toernooi uit deze categorie. Swiatek heeft nu bovendien alle grote Noord-Amerikaanse hardcore toernooien minstens 1 keer gewonnen. Na afloop sprak ze zich uit over de kritiek en negatieve reacties die ze de afgelopen maanden ontving. Swiatek draagt de titel op aan iedereen die te maken krijgt met oneerlijke oordelen en haat. Ze riep hen op om vooral in zichzelf te blijven geloven. De overwinning is een flinke opsteker natuurlijk ook in aanloop naar de US Open in New York. En dat toernooi begint eind augustus.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog 180 kilometer file. Het drukste moment van de middag ligt inmiddels achter ons. De lange files staan er nog door een combinatie van recreatieverkeer en ongelukken. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Batendorp en Knoop het Hocht, een uur extra reistijd. A4 Antwerpen richting Rotterdam, voor Hoge Heide 20 minuten door een auto met pech. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht. 3 kwartier vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht na een ongeluk tussen Stamperschat en Roosendaal-West. Omrijden kan via Bergen op Zoom. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven.

0: is Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De manier waarop het Formule 1-team van Haas is georganiseerd belemmert de groei van de Amerikaanse renstal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dat zegt de voormalig Ferrari race-engineer Rob Smedley. Haas werkt sinds zijn entree in de Formule 1 in 2016 nauw samen met Ferrari. En dankzij die constructie kon het team relatief goedkoop aan het kampioenschap deelnemen. Maar volgens Smedley heeft die werkwijze inmiddels ook een nadeel. Haas begint regelmatig goed aan een seizoen, maar zakt daarna terug omdat het team de ontwikkelingsstrijd met de concurrentie niet kan bijhouden. Voormalig Formule 1-presentator Jake Humphrey deelt die kritiek. Hij noemt Haas zelfs het meest frustrerende team op de grid. De renstal begint volgens hem geregeld met een snelle auto, maar beschikt dan niet over de middelen om die gedurende het seizoen voldoende te verbeteren. Smedley benadrukt dat het niet ligt aan de mensen die voor Haas werken. Hij is juist heel positief over de aanpak van de teambaas Komatsu en de kwaliteiten van coureur Oliver Bierman. Humphrey zou Komatsu en Bierman daarom graag eens zien werken bij een renstal die wel over voldoende middelen beschikt om structureel vooraan mee te doen. Haas staat momenteel zevende in het constructeurskampioenschap. 21 punten werden behaald. Oliver Bierman bezet de 13e plaats bij de coureurs en zijn teamgenoot Esteban Ocon staat 17e.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files zijn wat afgenomen, er staan nog 140 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht een uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht tussen Stamperschat en Roosendaal West na een ongeluk. Omrijden kan via Bergen op Zoom en Steenbergen. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is een ongeluk gebeurd tussen Os en Ravenstein. 3 kwartier extra reistijd, 1 rijstrook is dicht. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Is Grand

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een terugkeer van Hans Hatenboer naar FC Groningen is niet uitgesloten. Directeur Frank van Mosselveld bevestigt dat er contact is met de 32-jarige verdediger. Maar van een concrete transfer is op dit moment nog geen sprake. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hatenboer zit zonder club nadat zijn contract bij het Franse Stade Rennes deze zomer afliep. Omdat hij momenteel veel tijd doorbrengt met familie en vrienden in het noorden van Nederland, ontstond onder supporters al snel het gerucht over een terugkeer naar Groningen. Van Mosselveld benadrukt dat het voorlopig bij die geruchten blijft. Tegelijkertijd vindt hij het ook wel logisch dat de club kijkt naar spelers met een Groningse achtergrond en een grote staat van dienst. En als zich een goede kans voordoet, dan zou het volgens de directeur vreemd zijn om daar dan niks mee te doen. Hatenboer maakte in 2014 zijn debuut in het eerste elftal van FC Groningen. Een jaar later won hij met de club de KNVB-beker. Vervolgens vertrok hij naar Italië en daar speelde hij jarenlang voor Atalanta Bergamo. En later kwam hij dus in Frankrijk nog uit voor Stade Rennes. 12-voudig international van Oranje is nu transfervrij. Of hij zijn loopbaan daadwerkelijk gaat voortzetten bij zijn oude club, dat zal de komende tijd moeten blijken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af, er staan nog 100 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht tussen Roosendaal Noord en Roosendaal West. Dat komt door een ongeluk, omrijden kan via Bergen op Zoom. Op de A22 Beverwijk richting Velsen voor knooppunt IJmuiden een kwartier vertraging door een auto met pech. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Waalgraaf en knooppunt Bankhoef een kwartier extra reistijd.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Feyenoord versterkt zich met de Spaanse linksback Gavi Lopez. 24-jarige verdediger wordt voor 1 seizoen gehuurd van Real Sociedad. En de Rotterdammers hebben bovendien een optie om hem daarna definitief over te nemen. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Komst van Lopez is nodig vanwege de zware knieblessure van Jordan Bos. Australiër liep die blessure op tijdens het WK en komt waarschijnlijk voor de winterstop niet meer in actie. Gijs Smal bleef daardoor als enige echte linksback over in de selectie. Ook hij kon vanwege blessureproblemen dit seizoen nog niet spelen. Trainer Giovanni van Bronckhorst kan eventueel Mika Marmol of Tijmen Wessels als linksback gebruiken, maar Feyenoord ziet beide spelers vooral toch als centrale verdediger. Gavi Lopez staat bij Real Sociedad nog onder contract tot de zomer van 2030. Hij speelde eerder voor Deportivo Alaves en kwam het afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Real Oviedo. En met die club degradeerde hij uit de Spaanse hoogste klasse. Lopez speelde in 2024 ook nog 5 interlands voor Jong Spanje. Real Sociedad betaalde 2 jaar geleden nog 6,5 miljoen voor hem. En nu krijgt hij bij Feyenoord dus de kans om zich te laten zien in de Eredivisie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af, er staat nog 50 kilometer bij elkaar. Wat opvalt is de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Daar is de rijbaan dicht voor Roosendaal-West door opruimwerkzaamheden. Omrijden kan via Bergen op Zoom. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen een kwartier vertraging. In Zeeland op de N62 richting het noorden is de Westerschelde-tunnel dicht door bergingswerkzaamheden. En op de N256 Goes richting Zierikzee een half uur extra reistijd.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: was on it.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Isaac Hadjar maakt een sterke indruk tijdens zijn eerste seizoen bij Red Bull, maar ziet zelf nog voldoende ruimte voor verbetering. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Franse coureur presteert vooral tijdens de kwalificaties opvallend goed. Dan is hij gemiddeld slechts 237.000ste van een seconde langzamer dan zijn teamgenoot Max Verstappen. Vergeleken met de eerdere teamgenoten van de Nederlander is dit een bijzonder klein verschil. Hadjar zegt niet verbaasd te zijn over zijn eigen prestaties. Hij wijst erop dat hij inmiddels bezig is aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 en dus ook al de nodige ervaring heeft opgedaan. Tijdens de races is het verschil met Verstappen wel veel groter. Op zondag loopt de achterstand gemiddeld op tot bijna een halve seconde per ronde. Vooral de manier waarop Verstappen zijn banden, tempo en energie tijdens een wedstrijd beheert is volgens Hadjar van een ander niveau. Ook Red Bull zelf heeft nog werk te doen. Tijdens het raceweekend in Hongarije had Hadjar veel moeite om goede balans in de auto te vinden. En dat zijn opmerkingen over de auto vrijwel overeenkomen met die van Verstappen. Dat stelt hem dan wel weer gerust. Het betekent volgens Hadjar dat beide coureurs dezelfde technische problemen voelen en de ontwikkeling van de auto dus ook dezelfde kant op willen sturen. In de tweede helft van het seizoen wil de Fransman zich vooral verbeteren op de langere runs tijdens de races.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Your voice is-

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is nog maar weinig aan de hand op de weg. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En de A17 Dordrecht richting Roosendaal is nog dicht tussen Roosendaal Noord en Roosendaal West. De opruimwerkzaamheden omrijden kan via Bergen op Zoom.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tijani Reinders staat volgens verschillende berichten voor een opvallende transfer. Nederlandse middenvelder kan Manchester City namelijk gaan verruilen voor het Saoedische Al-Ghazia. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Manchester City zou ongeveer 61 miljoen euro ontvangen voor de 28-jarige Oranje International. De Engelse club betaalde vorig jaar zelf nog 55 miljoen euro om hem over te nemen van AC Milan. Reinders tekende in Manchester een contract tot de zomer van 2030. En in zijn eerste seizoen kwam hij in 50 wedstrijden tot 7 goals en 8 keer een assist. Hij won met City de League Cup en de FA Cup. Maar de laatste maanden moest hij echter steeds vaker genoegen nemen met een plaats op de reservebank. Na het vertrek van de coach Pep Guardiola kiesde de nieuwe trainer Enzo Maresca eigenlijk voor een andere invulling van het middenveld. City trok deze zomer al de Engelse international Elliot Anderson aan en hoopt zich ook nog eens te versterken met Enzo Fernandez. Bij Al-Ghazia ligt voor Reinders een contract klaar voor 4 seizoenen en hij kan daar naar verluid een veelvoud verdienen van zijn huidige jaarsalaris van ongeveer 7 miljoen euro. In Saoedi-Arabië zou hij onder andere de Marokkaanse linksback Soufiane El Karouani als ploeggenoot krijgen. De mogelijke transfer volgt dan weer kort na de overstap van Crescencio Somerville naar Al-Hilal. Reinders speelde tot nu toe 35 interlands voor het Nederlands elftal.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tess Schouten laat zich niet langer afremmen door de gezondheidsproblemen waar ze de afgelopen 2 jaar mee te maken heeft gehad. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat onderstreept de 25-jarige zwemster op de Europese kampioenschappen in Parijs. Daar plaatste ze zich overtuigend voor de finale van de 200 meter schoolslag. Schouten werd 2 jaar geleden plotseling getroffen door een mysterieus virus. En dat veroorzaakte vervelende lichamelijke uitvalsverschijnselen en bracht natuurlijk ook lange tijd angst en onzekerheid met zich mee. Klachten zijn nog niet volledig verdwenen. Als ze tijdens trainingen of wedstrijden te zwaar wordt belast, dan krijgt ze soms steken en tintelingen in haar arm. Maar Schouten ziet die signalen tegenwoordig vooral als een waarschuwing van haar lichaam. Ze weet daardoor beter wanneer ze de grens heeft bereikt en gewoon wat rustiger aan moet doen. Nou, volgens Schouten gaat het geleidelijk ook steeds beter. Haar gezondheid is niet langer het belangrijkste onderwerp in haar dagelijks leven en ze wil de klachten ook niet als excuus gebruiken als er mindere prestaties zijn. Wel merkt ze dat zware wedstrijden nog altijd invloed hebben op haar nachtrust bijvoorbeeld. Na intensieve races heeft ze toch vaak moeite om in slaap te komen. Ondanks alles blijft Schouten sportief presteren. Met haar plaats in de finale van de 200 meter schoolslag krijgt ze in Parijs opnieuw een kans op een Europese medaille.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Iga Swiatek heeft het WTA-toernooi van Toronto gewonnen. Poolse tennister was in de finale met 6-2 en 6-3 te sterk voor Elena Rybakina uit Kazachstan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio. En met die overwinning geeft ze bovendien een krachtige boodschap af aan de mensen die haar de afgelopen maanden bekritiseerden. Titel komt voor de voormalig nummer 1 van de wereld, namelijk op een heel belangrijk moment. Swiatek kende tot nu toe een moeizaam seizoen en was op de wereldranglijst teruggevallen naar plek 8. Ze had dit jaar nog geen enkele finale bereikt, ook niet tijdens de Grand Slam toernooien. En in Toronto liet de Poolse vanaf het begin van deze week echter zien dat de goede vorm aan terugkeren is. In de finale tegen de nummer 2 van de wereld nam Swiatek onmiddellijk het initiatief. Ze bepaalde het tempo en gaf de tegenstander nauwelijks gelegenheid om in de wedstrijd te komen. En na 75 minuten was de overwinning veilig gesteld. Het is voor haar de 12e titel op een WTA 1000 toernooi. Daarmee passeert ze Arina Sabalenka. Alleen Serena Williams won met 13 titels nog vaker een toernooi uit deze categorie. Swiatek heeft nu bovendien alle grote Noord-Amerikaanse hardcore toernooien minstens 1 keer gewonnen. Na afloop sprak ze zich uit over de kritiek en negatieve reacties die ze de afgelopen maanden ontving. Swiatek draagt de titel op aan iedereen die te maken krijgt met oneerlijke oordelen en haat. Ze riep hen op om vooral in zichzelf te blijven geloven. De overwinning is een flinke opsteker natuurlijk ook in aanloop naar de US Open in New York. En dat toernooi begint eind augustus.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. It's

0: Sounds of Grand Prix Radio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Radio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand